I want knuffels. Ik ben lachen. I want to travel. I want to see the world. I want my parents. I miss my friends. Ik mis de evenementen. Ik mis de liefde. Ik mis de fantasie.